as kentet bikir ook al sein, doch dat is lang al heen. Zo'n wagen zich nu anders goed, geen holten planken meer.